0: die zich daarvoor dan bij. Dit is Rick McGee.
1: I get another dollar at 9631 for blackout.